0: Vertrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien. Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vaat een bikkie vas.

Harry was een Amarok. Gezeer vrouw in de pak is diezelfde bok. Zij zoeken pikje vroem vroem petroltra. Zoeken pikje zoen zoen loopt zich glad. Doen het vervolk in vaderland mijn maat.

Boys, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Waarna aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een program waar ons na een concert gaan saam met die groote van jester hier. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

kiet die blus, haar soet liefs nie hier, maar ver in Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word donker, van die Herman.

0: Net met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Dit is 'n pragtige liedjie daar van Joe Steele. Dit is nou so 11 minute oor 9. En ja, ek wil daarom net môre sê aan Charlotte Evert, Christo daar in Barberton, Erna en Sanet, en ja, dan glo Christel daar en dan op baie luister ook saam, welkom. En André en Jolanda wat lekker saam luister. Ja man, dis een lekker ou dinsdagochtend. Dousie het gekom met een prachtige liedjie en sy naam Mossies op een minstuk.

还能是说Nog een kindergraf en ik doe je gras. Die blazen brand, nog een winternacht. Annette Marais.

0: Ja, so 23 minute oor 9 en ek onthou toe ek 'n seentjie was, het my ma my met een rond na die hoekwinkel toe gestuur. En ek sou terugkom met 5 aardappels, 2 brode, 3 bottels melk en 'n stuk kaas, 'n boksie tee en 6 eiers. Jy kan dit nie nou meer doen nie. Te veel bloody sekuriteit kameras. Jelof en Riekus Nel met eie smaak.
1: Goeie, dit is een kort afkoop van Moses af en die bal is in die handen van die bokke. Dit is ons 1935 rugby wereldbeker finaal. Dit is ons dan die hier op alles van te begin. Jezus, dit is wel goed voor die centrum van af. Maar, voorzitter van
2: Hou van een stoute kijk, weet jy van wat ek praat?
3: Voor my is het net een lijf, maar

de snaaks. Hoe een mens kan aan jou loop terwijl een deel van jou nog op jezelfde plek blij. En als die water alles wegvat,

lopen jachten ter elk in zijn bloed. Waar die sterren en die aand kom groet. Daar ze jachten en elke man. Wat door die dood zal vecht, hand aan hand.

je Afrikaanse stemmen roept. Der de kenden zal ons mekaar ontmoet. Der de kenden zal ons mekaar ontmoet.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank maar geluk en zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeert zal we altijd bij.

voor jouw lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema niet zag is aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

zijn de zon. Na vrienden blijken te vaak, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil van moegheid omkap, ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

Tydlose pragtige musiek daar gewees. Die tyd hierop gaan Groot Radio so 24 minute voor 9. Ons kuiertyd raak min en my gesels is nog baie. Ons het nou lekker gesels gekuier en lekker musiek geluister tot sover toe, maar daar is toch ook een stukkie hartseer wat ek met julle wil deel. Die Suid-Afrikaanse musiekbedryf is in rou na die tragiese afsterwe van die legendariese musiekpromoter Mara van der Berg van LJ Entertainment en promosiestaf. En van der Berg, wat vir meer as 3 dekades een onuitwisbare merk op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gelaat het, is op 6 September in een tragiese motorongeluk in naby Mbella oorlede, nadat sy en haar geselskap van een vertoning teruggekeer het. Nou Mara was veel meer as blote musiekpromotor. Sy was een steunpilaar, een mentor, drijfkrag en vertrouweling vir talle kunstenaars en het oor dekades heen een bepalende rol gespeel in die loopbane van Suid-Afrika's grootste country en Afrikaanse musieklegendes. Onder die groot name met wie sy gewerk het, tel onder andere Lance James, Barbara Ray, Clive Bruce en Tommy Dell, as ook talle ander kunstenaars wie sy musiek en loopbane een besondere plek in die Suid-Afrikaanse musiekgeskiedenis bekleed. Nou, Tommy Dell was ook in die voertuig saam met Mara en hy is in kritieke toestand naar die hospitaal geneem, maar soos wat ek laas kon hoor, gaan dit met hom beter, maar hy is natuurlijk nog steeds in hoë sorg, so ver as wat ek weet. Nou, ook in die voertuig was Mara sy jarenlange assistent Samantha Fuller en sy is dan ook in die ongeluk oorlede. Baie, baie hartseer nuus, een groot, groot leemte wat daar in Suid-Afrikaanse musiekbedryf gelaat word met die heengaan van Mara en ons allemaal hier by die Gaan Groot Radio en ook ons luisteraars denk aan hulle naasbestaandes in hierdie hartseer tyd en ons wens vir Tommy Dell, baie bekend natuurlijk by ons allemaal ook een spoedige herstel toe. Nou ja, ek self was bevoorreg om haar te ken en saam met haar te werk by geleentheid en ook saam met hierdie kunstenaars wat ek vir julle hiervan genoem het toe Lans nog gelewe het en allemaal. En dis rechtig, dit was een hartseer dag en dit gaan vir ons een tyd vat om hier oor te kom. Maar in elk geval, so is die lewe, daarom moet ons mekaar elke dag waardeer, want ons weet nie of môre vir ons daar is nie. Die volgende liedjie gaan ek spesiaal opdra in nagedagtenis aan Mara, en ons dink regtig waar aan Mara se mense, Sammy se mense, en ons bid vir spoedig herstel vir Tommy wat nog in die hospitaal is. Ons luister na Amira Billighagen. Ek gaan nie probeer om hierdie naam uit te spreek nie. Ek het vir jou net nou gesê, ek gaan vir jou een van my gunstelinge speel. En hierdie is een van my gunstelinge. Ongelooflike mooi lied. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

elkaar en die begin niet altijd duidelijk niet. Maar het mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons te van bezinnen. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal mag ons fouten, maar dit is moest normaal.

Soms is het net als onze eerste rivier. De liefde is alleen maar toch als het dier. Waar alles het gepraat raakt, de mensen het wat zout maken. Plek voor plannen en verdrummen, gemak raken. Ik ben nog aan die daad tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn mama beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven, waarvan ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik het zielen kon beleven. Dan in mijn zielen, ik ben met die plekken van al gezang. Het al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurt. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer dat ik weet in mijn wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.